0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
1: Eigenlijk heb ik helemaal gekloten naar mijn hoofd.
0: Altijd piraathit.
1: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

0: Hey, psst. Dit is Radio 1224.
1: Weet je, als je zo'n grote truck rijdt en dagen langs de weg zit, dan wordt het je allemaal wel eens te veel. Goed, je verdient een aardig loon, maar je bent soms weken van huis. Vooral als je op Iran of Turkije rijdt. Maar als je dan denkt aan al die mensen die bij nacht en ontij voor je klaarstaan. Zoals bijvoorbeeld het personeel van benzinepompen, chauffeurscafés en wegenwachtstations. Dan denk je, het valt toch allemaal wel mee. Zo reed ik een keer 's nachts om 12:00 ter hoogte van verkeersplein Oude Rijn. Zie ik een collega van me met pech langs de weg staan. Ik besloot te stoppen om hem eventueel te kunnen helpen. Een meter of 20 voorbij zijn wagen zette ik mijn kar op de vluchtstrook. Enfin, ik ben mijn wagen nog niet uit of er stopt zo'n gele wagen van de wegenwacht. Kan ik u van dienst zijn, heren? Vroeg hij vriendelijk. Waarop een collega zegt, nou graag, want ik denk dat er een scheur in mijn verdeelkap zit en dan zul je juist zien dat ik die nou net niet bij me heb. Nadat hij even onder de motorkap had gekeken, kwam ook de monteur van de wegenwacht tot de conclusie dat de storing veroorzaakt werd door een scheur in de verdeelkap. Hij ging weg om het kapotte onderdeel, dat hij ook niet bij zich had, ergens te kunnen gaan halen. Het was intussen gaan regenen en we besloten om zo lang in de cabine van mijn wagen te schuilen. Na ongeveer een half uur zag ik een wagen stoppen bij de truck van mijn collega. Het bleek de monteur van de wegenwacht te zijn, die alweer teruggekomen was. Een ogenblikje, heren, zei hij. Dan zal ik die kap even verwisselen en dan kunt u weer verder. Fluitend begon hij te sleutelen en hij had in minder dan geen tijd het euvel verholpen. Normaal gesproken denk je niet verder bij een dergelijk voorval. Maar later, toen ik weer hoog en droog in de cabine van mijn truck op weg was, realiseerde ik me pas wat er allemaal zou kunnen gebeuren als er geen wegenwacht zou zijn. Waarschijnlijk zou mijn collega een halve nacht hebben staan wachten tot er iemand gekomen zou zijn die hem mee had willen nemen. Zijn vrouw zou waarschijnlijk uit ongerustheid de politie hebben gebeld of een slapeloze nacht hebben gehad. Dit verhaal is maar een van de vele voorbeelden. Maar na zo'n overpeinzing realiseer je je pas hoe belangrijk de wegenwacht voor ons is. Ook al sta je daar niet altijd bij stil. Maar nu de mogelijkheid zich voordoet jullie door middel van dit verhaal te bedanken, wil ik die kans met beide handen pakken. En daarom zeg ik uit naam van al mijn collega's, wegenwacht, weer en wind, bedankt.

0: p4.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Dit is 1224. Altijd piraten hits. Het komende uur hoor je deze hits.

0: deze. Dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Dat meldt de Volkskrant. Opsporingsdienst Fiat waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. Eerder deze week werden de eigenaren van een Twentse groothandel aangehouden op verdenking van fraude waarbij al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor btw is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De Communistische Partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. Jonge mensen die leuzen riepen zijn gearresteerd en afgevoerd door de politie. Openlijke kritiek van deze partij is zeldzaam. De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groeneveen in Klein Kruidberg in Amsterdam-Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de derde keer georganiseerd door het comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande uit betrokken buurtbewoners. Het weer, helder en droog met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Altijd Piratenhits. Radio 1224. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 1224.

0: 1024.
1: Weerbericht.
2: De komende uren voelt het fris aan en er kan hier en daar mist ontstaan. Automobilisten kunnen daar hinder van ondervinden tijdens de ochtendspits. De mist lost wel vrij snel op en er komen zonnige perioden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Op de Wadden waait het iets harder, matig tot vrij krachtig. Vanmiddag vrij zonnig en aangenaam warm najaarsweer met dunne sluierbewolking. In het noorden en in de kop van Noord-Holland is het bewolkt en het wordt maximaal 20 graden. In Zuid-Limburg kan het kwik de 22 graden aantikken. Vanavond neemt de wind af en het wordt helder. Daardoor koelt het snel af en de minima liggen vannacht rond de 7 graden. Plaatselijk komen mistbanken voor. Aan de kust blijft het iets zachter. Morgenmiddag is het vrij zonnig en erg zacht, met middagtemperaturen tot 22 graden en een zwakke tot matige wind uit uiteenlopende richtingen. Woensdag krijgen we geleidelijk aan een ander weertype met lokaal eerst mist, daarna korte tijd wat zon. De bewolking neemt dan hand over hand toe en in de middag vallen ook enkele buien. De maxima schommelen dan rond de 19 graden. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
0: Radio 1224. Altijd piratenhits. Via de middengolf op de 1224 kHz. Dit is jouw nummer 1. Radio

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze heer.

0: volle hoven24.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Volle Hoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Volle Hoven. Volle Hoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: Fijn dat je luistert naar Radio

0: ook deze.
1: Piraten, ze draaien liedjes voor ons allemaal.
0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Alle 12 bommenwerpers van de VS zijn weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd na een nieuwe dreiging die aan Iran wordt toegeschreven. Bij de basis werden vorige week 5 Britten opgepakt die een terroristische aanslag zouden voorbereiden. Later is ook een 6e verdachte gearresteerd. President Trump denkt dat Iran erachter zit. De Britse premier Burnham deelt die mening. De Brazilianen gaan op 25 oktober opnieuw naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Er is een tweede ronde nodig. De beide kandidaten die aan kop gaan, zittend president Lula en zijn uitdager Flavio Bolsonaro, hebben geen van beiden een absolute meerderheid. Bolsonaro leidt met 47% van de stemmen tegen 41% voor president Lula. Een van de dingen die de rechtsradicale Bolsonaro wil doen als hij president is, is zijn vader en oud-president Jair Bolsonaro gratie verlenen. Die zit een lange celstraf uit wegens een coup-poging. Australië onderzoekt banden tussen het land en de co-piloot die deze week de gezagvoerder neerstak tijdens een vlucht naar Tel Aviv. De man is mogelijk geradicaliseerd toen hij in Australië studeerde. De Omaanse co-piloot ging zijn collega te lijf met een bijl tijdens een Fly Dubai-vlucht. Passagiers konden hem overmeesteren. 2 reservepiloten hebben het toestel daarna veilig aan de grond gezet. De co-piloot zou tijdens zijn verhoor inmiddels hebben toegegeven dat hij het vliegtuig in Israël wilde laten neerstorten. Het slachtoffer in de verkrachtingszaak van Cornell University in de Amerikaanse staat New York wordt bedreigd. Dat zegt haar advocaat. De vrouw zou het zwijgen worden opgelegd als ze de aanklachten tegen 7 leden van een studentenvereniging niet intrekt. Ze zou in 2024 in het verenigingsgebouw urenlang zijn verkracht door de studenten. Ze meldde de zaak bij de campuspolitie. Er gebeurde niets. De gouverneur van New York zegt dat de vrouw bij elke stap in de steek is gelaten. Het weer, plaatselijk mistbanken die in de loop van de ochtend wegtrekken. Daarna zonnig bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het wordt rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
4: Let's go!
0: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio.
4: Radio 1224.
0: Tijd voor piratenhits.

0: Onze zendmast is officieel goedgekeurd door de lokale vogelvereniging. Want er zitten inmiddels 3 nesten in. Jij luistert 12-2-4.
1: Altijd Piratenhits.

0: en deze.
1: Voordat ik wat zeggen kon, was jij alweer weg.
0: Maar ook deze.
2: Tja-la-la-la-la-la, wie betekent het leven?
0: Word jij ook zo moe van die duizenden radiozenders die alleen de nieuwste muziek draaien? Luister.

0: 1224
1: weerbericht. De komende uren voelt het fris aan en er kan hier en daar mist ontstaan. Automobilisten kunnen daar hinder van ondervinden tijdens de ochtendspits. De mist lost wel vrij snel op en er komen zonnige perioden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Op de Wadden waait het iets harder, matig tot vrij krachtig. Vanmiddag vrij zonnig en aangenaam warm najaarsweer met dunne sluierbewolking. In het noorden en in de kop van Noord-Holland is het bewolkt en het wordt maximaal 20 graden. In Zuid-Limburg kan het kwik de 22 graden aantikken. Vanavond neemt de wind af en het wordt helder. Daardoor koelt het snel af en de minima liggen vannacht rond de 7 graden. Plaatselijk komen mistbanken voor. Aan de kust blijft het iets zachter. Morgenmiddag is het vrij zonnig en erg zacht, met middagtemperaturen tot 22 graden en een zwakke tot matige wind uit uiteenlopende richtingen. Woensdag krijgen we geleidelijk aan een ander weertype met lokaal eerst mist, daarna korte tijd wat zon. De bewolking neemt dan hand over hand toe en in de middag vallen ook enkele buien. De maxima schommelen dan rond de 19 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Op de tandem, tijdens het brommerskieken, in mooi Valkenburg of

0: Vroeger moest je zoeken tussen de ruis.
1: De zender uit de lucht gehaald. Nog vier op de A1 namens wordt.
0: Nu hoef je alleen maar af te stemmen. Radio 1224. Op de Middengolf en het internet. Overal. Altijd.

0: www.vv4.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op

0: deze. Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De Oekraïense president Zelensky zegt dat er nog deze maand gesprekken komen over een eind aan de oorlog. Waar en wanneer precies die gesprekken plaatsvinden, wordt later bepaald. Het gaat nu vooral om wat wordt genoemd technische gesprekken tussen Oekraïne en Rusland, met de Amerikanen als bemiddelaar. Dit weekend bestookte Rusland nog belangrijke bruggen in de Oekraïense hoofdstad Kiev. Een groot deel van het woon-werkverkeer kwam daardoor stil te liggen. De totale schuld van studenten en voormalig studenten is voor het eerst afgenomen. Het gaat om 28 miljard euro studieschuld, 800 miljoen minder dan het jaar daarvoor. De afname lijkt te zijn veroorzaakt door de herinvoering van de basisbeurs in 2023. Van de studenten en oud-studenten die nog een schuld hebben, liep het bedragen soms fors op. Schulden van 50.000 euro komen steeds vaker voor. De autoriteit Consumenten en Markt vindt dat er van alles mis is met de markt voor schoolboeken in het voortgezet onderwijs. Drie grote uitgeverijen hebben bijna de hele markt in handen. Boeken van Tieme Meulenhof, Noordhof en Malmberg stegen sneller in prijs dan bij andere uitgevers. De autoriteit wil af van de verplichting dat fysieke en digitale boeken alleen samen kunnen worden aangeschaft. Ook moeten de uitgevers meer inzicht geven over de prijs en kwaliteit van de lesmaterialen. Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen blijft dalen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. In het tweede kwartaal werden bijna 5700 nieuwbouwwoningen verkocht. 11,2% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Bij bestaande koopwoningen is juist een lichte stijging te zien van 2,7%. Zo'n 59.000 woningen in totaal. Voor een nieuwe woning lag de gemiddelde verkoopwaarde op 514.000 euro. Het weer. De mistbanken trekken langzaam weg en maken plaats voor zonnige perioden. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het maximaal zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

Het was nacht. Een paar kilometer buiten het dorp stond een donker huisje, eenzaam en afgelegen in het veld. Slechts één verlicht raam op de zolderverdieping toonde aan dat het bewoond was en het enigste geluid dat te horen was, kwam van de wind die door de spandraden van een hoge radioantenne vloot. De energiestroom, vanuit die antenne ver over het donkere land wegstralend, was onzichtbaar, maar werd in vele huiskamers omgezet in spraak en muziek. Ook in een kleine bestelwagen, tientallen kilometers van de radiobron verwijderd, werd aan de knoppen van een wat vreemd uitziende ontvanger gedraaid. De zwenkende antenne op het dak van de auto bewoog zoekend heen en weer om dan plotseling te stoppen. Koplampen vlamden aan en de kleine auto sloeg gericht een polderweg in. Op de ruime vliering van het afgelegen huisje scholden de polka's en walsen van Frankie Jankovic door de ruimte. Lange platenrekken vol singles stonden langs de wand. Elke Nederlandstalige artiest, hetzij groot, hetzij klein, kon zich hier terugvinden, want ook deze piraat draaide, net als zijn vele collega's, die muziek waar in Hilversum zo weinig tijd voor gevonden werd. De grote zendlamp

0: Na een korte schakeling kondigde hij de volgende plaat aan, speciaal bestemd voor Jan en Marietje, die die dag hun koperen huwelijksband vierden. Opgewonden luisterde de hele visite van Jan en Marietje naar het losse praatje van hun eigen discjockey en vrolijk werd gedanst op de pittige foxtrot die aangevraagd was. Niemand van het gezelschap schonk aandacht aan het kleine bestelwagentje dat langzaam langs hun woning reed en waarvan de bestuurder ook ingespannen luisterde naar hetzelfde muziekje. Onze zendamateur rekte zich eens uit, gaapte en keek op de klok. Hij besloot de uitzending te stoppen en toen het liedje van Jan en Marietje uitgedraaid was, liet hij de naald zakken op een oeroud plaatje. Kort meldde hij zich af met op de achtergrond zijn herkenningsmelodie. Amateurs, kom er nog even in en vertel me hoe ik doorkwam in spraak en muziek. Ik ga de band verlaten en luister graag nog even naar jullie rapport. Alle trouwe luisteraars bedankt en tot de volgende keer. Ik kom vanavond niet retour. Bye bye. In het kleine autootje, een paar kilometer ver weg, luisterde iemand verbeten naar de ruis van zijn ontvanger. Weer een avond naar de knoppen.
1: 35 kilowatt aan pure dominantie. Dit is Radio 1224.

0: Het is een verleidelijk klein knopje met een groot resultaat. De aanknop van Radio 1224.
1: www.radio1224.nl.
0: Altijd piratenhits.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zing, vecht, huil, wit, blaf, werk en bewonder.

Voor degene met de slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

0: 104
1: weerbericht.
2: Vanmiddag vrij zonnig en aangenaam warm najaarsweer met dunne sluierbewolking. In het noorden en in de kop van Noord-Holland is het bewolkt en het wordt maximaal 20 graden. In Zuid-Limburg kan het kwik de 22 graden aantikken. Vanavond neemt de wind af en het wordt helder. Daardoor koelt het snel af en de minima liggen vannacht rond de 7 graden. Plaatselijk komen mistbanken voor. Aan de kust blijft het iets zachter. Morgenmiddag is het vrij zonnig en erg zacht, met middagtemperaturen tot 22 graden en een zwakke tot matige wind uit uiteenlopende richtingen. Woensdag krijgen we geleidelijk aan een ander weertype met lokaal eerst mist, daarna korte tijd wat zon. De bewolking neemt dan hand over hand toe en in de middag vallen ook enkele buien. De maxima schommelen dan rond de 19 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Hier voor u staat zo'n onderwijzer, die met zijn klas naar buiten gaat. En de andere dag gebroken voor het schoolbord staat een heel stuk grijzer.
1: Wanneer wij naar het vertrekpunt lopen, staat daar een reisbus glimmend rood.

De kinderen houden van de bossen, vooral van het Indianenspel. Ze binden mij dan altijd stevig vast, dat wel maar nooit verlassen. Je ziet in het bos dan zoveel dieren, als je daar vast ligt op de grond.

0: zoiets als Divi met verlas. Mag ik liever dan dat vorige spel?
1: Ja, ja.
0: Al zag mijn klas de andere dag gelukkig wel dat ik nog in het bos lag.
1: In het water laat ik nooit verstek gaan.
0: Nee, dat weet ik.
1: We doen wie het langst onder kan.
0: Heb je gewonnen?
1: Ik win altijd.

0: Ik heb ze een nieuwe tocht beloofd weer.
1: Toch?
0: Ja, omdat de jeugd zoiets behoeft. Al hadden ze in de bus, mijn zitting was gesnoefd en doet mijn hoofd zeer.
1: En weer terug bij vrouwen spruiten, dan zegt mijn zeer bezorgde vrouw.

0: 1224.
1: Radio 1224.nl.
0: Altijd Piraten Hits.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hit.

0: deze.
1: Dan kan ik verder met mijn leven. Dat heb ik lang niet meer gedaan.
0: Maar ook deze.
2: Jij bent nog jong en zo mooi. Je bent een meisje, almachtig van de dromen.
0: Rechtstreeks vanuit het hart van Nederland. De zender met karakter. De zender met sfeer. En altijd piratenhits. Via de

deze zender kan zorgen voor verhoogde gezelligheid, spontane meezingers en een gevaarlijk sterke drang om de radio harder te zetten. Dit is Radio 1224. Niet normaal goed.

0: 24.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Fijn dat je luistert naar Radio 1224. Wat een mooie

0: deze. Dit is het nieuws van 12 uur op Radio 1224.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Als het aan het kabinet ligt, gaan mobieltjes de hele dag in de ban op scholen in het basis- en middelbaar onderwijs. Ze worden dan ook taboe tijdens de pauze, in de aula en op het schoolplein. Op sommige scholen mogen leerlingen al geen mobiele telefoons meer mee de klas innemen. In de zogeheten strategiebrief online kinderrechten doen verschillende ministeries aanbevelingen om kinderen online beter te beschermen. Het kabinet wil dat het aangescherpte advies per 1 januari ingaat. In Spanje komen er eind november vervroegde parlementsverkiezingen. Die verkiezingen zouden eigenlijk pas volgend voorjaar plaatsvinden. Het belangrijkste thema tijdens de Spaanse verkiezingen wordt de woningcrisis. Twee voorstellen van de regering om die crisis aan te pakken werden door het parlement verworpen. Sanchez is nu 8 jaar premier van Spanje en zit in zijn 3e termijn. Onrust in Denemarken na een hack bij het bevolkingsregister. De gegevens van miljoenen Denen zijn ingezien door onbevoegden. Het gaat om 8,8 miljoen geregistreerde personen. Denemarken telt 6 miljoen inwoners, maar in het register staan ook mensen die zijn overleden of geëmigreerd. Het Deense register onderzoekt samen met politie en andere instanties hoe de hack kon plaatsvinden. De Amerikaanse kustwacht stopt met zoeken naar de 6 inzittenden van een medisch transportvliegtuig dat zaterdagochtend lokale tijd neerstortte bij de Amerikaanse Noordoostkust. Het ambulancevliegtuig was met 4 Canadezen en 2 inwoners van Bermuda onderweg naar Boston. De luchtambulance was vrijdagavond laat opgestegen vanuit Bermuda. Gisteren is de hele dag gezocht naar passagiers en bemanning. Er zijn alleen wat brokstukken van het toestel gevonden. Het weer, zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking. Bij een matige zuidwestenwind wordt het in de kop van Noord-Holland zo'n 20 graden en in het zuiden zo'n 22. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: Ook deze.
1: Is die tijd van samen zijn. Nu voorvoelt verleden tijd.
2: Let's go!
0: Dit is rechtstreeks vanuit het hart van Nederland.

0: 1024 weerbericht.
1: Vanmiddag vrij zonnig en aangenaam warm najaarsweer met dunne sluierbewolking. In het noorden en in de kop van Noord-Holland is het bewolkt en het wordt maximaal 20 graden. In Zuid-Limburg kan het kwik de 22 graden aantikken. Vanavond neemt de wind af en het wordt helder. Daardoor koelt het snel af en de minima liggen vannacht rond de 7 graden. Plaatselijk komen mistbanken voor. Aan de kust blijft het iets zachter. Morgenmiddag is het vrij zonnig en erg zacht, met middagtemperaturen tot 22 graden en een zwakke tot matige wind uit uiteenlopende richtingen. Woensdag krijgen we geleidelijk aan een ander weertype met lokaal eerst mist, daarna korte tijd wat zon. De bewolking neemt dan hand over hand toe en in de middag vallen ook enkele buien. De maxima schommelen dan rond de 19 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Radio 1224. Thuis, op het werk, in de auto of tijdens de vakantie. Altijd piraten hits.

waard. Vroeger zonden wij uit vanaf een geheime plek. Nu gewoon vanuit de studio. De piratenmentaliteit bleef hetzelfde. Radio 1224. Op de Middengolf en het internet. Overal, altijd.

0: een gerucht over een zender die alleen maar hits draait.
1: Alleen maar hits draait.
2: Dat gerucht klopt.
0: Radio 1224.
2: Radio 1224.nl.

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Dit is 1224. Altijd piraten hits. Het komende uur hoor je deze hits.

0: meeën.
1: Dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
2: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Asielminister Bart van den Brink heeft nog eens 21 gemeenten naar Den Haag geroepen omdat ze geen of te weinig asielzoekers opvangen. In totaal staat daarmee bijna 1 op de 5 gemeenten onder actief toezicht van de minister. De spreidingswet moet de opvang van asielzoekers eerlijk verdelen. Elke gemeente heeft een minimum aantal asielzoekers dat zij moeten huisvesten. Als gemeenten zonder goede reden niet aan de opdracht voldoen, kan de minister ingrijpen. Minister Velbrief van Sociale Zaken wil een diepgaand onderzoek bij het UWV. Mensen met niet-traditionele achternamen krijgen vaker een boete voor fraude en die boetes zijn ook hoger dan bij anderen. Velbrief vindt elke vorm van racisme en discriminatie onaanvaardbaar. Mensen met een biculturele achternaam blijken strenger te worden gecontroleerd en bij een misstap harder te worden gestraft. Een intern onderzoek hiernaar bleef een jaar lang op het bureau van de UWV-directie liggen. Neurowetenschappers Carl Disselrod, Peter Hegemann en Georg Nagel krijgen de Nobelprijs voor Geneeskunde voor de ontwikkeling van optogenetica. Dit is een techniek waarbij zenuwcellen met licht kunnen worden aan- en uitgezet. Hiermee worden hersenfuncties in kaart gebracht. De methode wordt ook ingezet bij onderzoek naar behandelingen voor aandoeningen zoals Parkinson, depressie, verslaving en angst. De Nobelprijs wordt op 10 december uitgereikt. Het kabinet heeft niets gedaan met een dringend advies van Rijkswaterstaat om 16 bruggen in Nederland regelmatig te inspecteren op instortingsgevaar. Dat concludeert journalistiek platform Follow the Money. De bruggen kunnen plotseling instorten door het gebruik van een bepaald soort staal en moeten versneld worden vervangen. Bij de helft van de bruggen is volgens Follow the Money al zeker 6 maanden geen inspectie meer uitgevoerd. Het weer. Zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking bij een matige zuidwestenwind. Temperaturen van 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
1: Zet de radio maar wat harder. De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224.
4: Altijd piratenhits.
1: De meeste piratenhits per vierkante kilohertz.

0: 1224. Weerbericht.
1: Vrij zonnig en aangenaam warm najaarsweer met dunne sluierbewolking. Temperaturen tussen 20 en 22 graden. We krijgen een heldere avond met weinig wind. Daardoor koelt het snel af en de minima liggen vannacht rond de 7 graden. Plaatselijk komen mistbanken voor. Aan de kust blijft het iets zachter. Morgen vrij zonnig en erg zacht met middagtemperaturen tot 22 graden en een zwakke tot matige wind uit uiteenlopende richtingen. Woensdag krijgen we geleidelijk aan een warmer weertype met lokaal eerst mist, daarna korte tijd wat zon. De bewolking neemt dan hand over hand toe en in de middag vallen dan ook enkele buien. De maxima schommelen dan rond 19 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 1224 op elke radio. Blijf erbij.

0: Nou, vooruit. Naar hier dan.
1: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224.
1: Radio 1224. Het komende uur hoor je dit.

0: Je kan maar naar één station tegelijk luisteren. Luister 1224 als een baksteen uit je radio.
1: Luisteraars, blijft aan uw toestel.
0: Altijd piratenhits.

0: Everybody everywhere.
1: De leukste mix in muziek. Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
0: And a very good day to all our listeners in the world.

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: Fijn dat je luistert naar Radio

0: deze.
1: Lolita, Lolita, wij met ons tweetjes in de maneschijn.
0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
2: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Meer dan 15.000 bedrijven en organisaties wachten op een stroomaansluiting. Een toename van ruim 300 ten opzichte van eind 2025. De wachtlijsten leiden tot uitstel van investeringen en verduurzaming. Het overvolle stroomnet levert volgens experts jaarlijks miljarden euro's aan economische schade op. De netbeheerders zien echter ook lichtpuntjes. De groei van de wachtlijst gaat minder hard dan voorheen. Een 42-jarige man is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot 14 maanden gevangenisstraf voor stalking. Ook mag hij 5 jaar lang geen contact hebben met zijn ex en zijn dochter en mag hij niet in Rotterdam komen. 6 jaar lang belde Armand S. zijn ex veelvuldig, hij stuurde brieven en ging ongevraagd langs. Ook startte hij meerdere rechtszaken tegen de vrouw. S. is momenteel in Turkije, of hij zijn straf in Nederland zal uitzitten is onzeker. Volgens het hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND zoekt Rusland de confrontatie op met Duitsland. Martin Jäger stelt dat zijn land door de forse militaire steun aan Oekraïne een obstakel vormt voor de ambities van de Russische president Poetin. Hij verwacht meer aanslagen op doelen zoals de mislukte poging op de luchthaven van Leipzig deze zomer. Ook moordaanslagen sluit hij niet uit. Jäger deed deze uitspraken tijdens de jaarlijkse hoorzitting van de inlichtingendiensten. En vrijdagnacht heeft de politie op station Dordrecht 2 stomdronken ouders met een baby aangehouden. De man en de vrouw zaten in de trein met hun kind en waren zo beschonken dat ze niet meer in staat waren een gesprek te voeren. Het kind is door de politie meegenomen en medisch onderzocht. Daarna is de baby door het crisisteam elders ondergebracht. De ouders worden verdacht van het opzettelijk in hulpeloze toestand achterlaten van hun kind. Het weer. We krijgen een heldere avond met weinig wind. Daardoor koelt het snel af en de minima liggen vannacht rond de 7 graden. Plaatselijk komen mistbanken voor. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
1: Eigenlijk had ik helemaal gekloten naar mijn hoofd.
0: Altijd piraathit.
1: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

0: Onze zendmast is officieel goedgekeurd door de lokale vogelvereniging. Want er zitten inmiddels 3 nesten in. Jij luistert 12-2-4.
1: Altijd piraten hits.
0: De mooiste piraten hits.

0: En deze.
1: Mijn naam is Bianca, ik ben superleuk. Probeer u wat liefde mee te geven.
0: Maar ook deze.
2: Annemie, als ik je zie.
0: Gas erop. In een wereld vol saaie radio is er één zender die het anders doet. Radio 1224.
3: Via de Middengolf of het internet.
0: Dit is 245 meter aan gezelligheid. Altijd piraten hits. Niet normaal goed.

0: 104.
1: Weerbericht.
2: Vooral in het noorden breidt de bewolking zich uit. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Het waait bijna niet, maar in de kustgebieden staat er een matige zuidwestenwind. Vannacht kan er in het noorden wat lichte regen vallen en blijft het in het zuiden droog met daarvoor al kans op mist. De temperatuur varieert van een graad of 16 in het noordwesten tot een magere 7 in het zuiden. Wind is er nauwelijks, maar aan de kust waait er een matige westelijke wind. In de ochtend is het met name in het noorden en midden van het land overwegend bewolkt met ook kans op wat lichte regen. In het zuiden lost de eventuele mist op en breekt de zon door. Het blijft daar ook droog. 'S Middags is het vooral in het noorden bewolkt met kans op lichte regen, terwijl het in het zuiden en later ook in het midden zonnige perioden voorkomen. Het wordt zo'n 19 graden in het noordelijk kustgebied tot 23 in het zuiden. Er staat morgenmiddag weinig wind, maar aan de noordkust komt een matige wind uit westelijke richtingen. Morgenavond klaart het vanuit het zuiden steeds meer op. Woensdag zijn er eerst zonnige perioden en daarna krijgen we buien en toenemende wind. De middagtemperatuur daalt naar een graad of 14. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is jouw nummer 1. 24 uur per dag. 7

luisteraars, een hele goede avond. Ja, ja, het is een maandagavond. Ja, de muziekavond. De gezellige muziekavond. Met Dietje Bert vanuit locatie Hengelo natuurlijk. Ja, en zoals altijd, het geldt natuurlijk altijd. Het 06-nummer is 06-28-13-24-21 voor een verzoekje of een andere suggestie. En dat kan natuurlijk ook, mocht dat niet lukken, de website is staat ook helemaal klaar. En dan kunt u via de verzoekserver altijd een reactie plaatsen of een nummer aanvragen. Hè. En natuurlijk hebben we al luisteraars die al lekker vroeg van de partij zijn. Die al de hele middag en avond natuurlijk af zijn gestemd hier op Radio 12V4. Onder andere Teun, een hele goede avond Teun. Ook weer fijn dat je luistert natuurlijk naar Dietje Perté. Ja, ja, ja, ja. Ja, en natuurlijk niet te vergeten, hij was al aan het typen. Onze Heina, Heina Ton uit Kesteren. Ook weer van de partij. Kerel, ook een hele goede avond gewenst natuurlijk vanuit Hengelo. En uiteraard gaan alle plaatjes en alle verzoekjes ook die kant op al mee. Dus fijn dat u allemaal luistert mensen. Fijn dat u af bent gestemd hier op Radio 1224. En natuurlijk ja, hier op Studio Hengeloze Wind. En we draaien natuurlijk een gevarieerd programma voor jong en oud. Voor oud en jong. Voor groot en klein. Ja ja, het kan natuurlijk allemaal hier bij 1224.

Ja, het was vandaag weer een bewogen dag, een mooie dag. Tenminste, hier in Overijssel natuurlijk, in Engelo. Ik heb vandaag weer allerlei moeilijke shitklusjes gedaan. Ja, u kent het al, hè. Schuren. Hè. Ja, dan moest een likje verder ergens op. Maar ja, voor die tijd, dan moet je schuren, hè. Nou, en ik kan je het vertellen, ik heb nu al spierpijn. Jazeker, het gaat je niet in de koude kleren zitten als je wat ouder wordt, hè. Maar goed, het wordt natuurlijk wel weer mooi natuurlijk. Het moet eerst lelijk zijn. En veel werk verrichten en wordt het weer mooi natuurlijk. Maar goed, dat geldt natuurlijk niet voor Radio 1224, want die is altijd mooi. Goeie DJ's, goede muziek en een fijn station, hè. Ja, we gaan zometeen lekker van start. Nummertje van Marianne. En de eikrekels met jou op de bank. Ja, had ik gewild vanavond. Lekker op de bank, hè. Maar ja, helaas. De plicht roept, hè. Radio 1224, hè. Ja, ja, en dit is inderdaad. Ja, dat kreeg ik even door van Ronald Huisman. En die zegt, het is 5 oktober. Ja, is dat zo? Ja, gisteren was het dierendag. Maar vandaag is het 5 oktober. Ja, en dat klopt inderdaad, hè. 2026. Nog een paar maandjes, dan staat dat domme ding weer in de kamer. Ja, en dan schiet het alweer op naar het nieuwe jaar, hè.

Ja, mooi nummer. Every Stars, als de zon weer schijnt. Ja, die was er vandaag wel, hè. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Maar goed, wat ook goed is, dat is Oma Arie. Die is altijd heel goed, hè. Ja, Oma Arie. Ja, die kennen we allemaal, hè. Mijn nummer wordt gezongen door Connie van der Bos. Trouwens, een heel mooi nummer. Moet je maar naar luisteren. Komt-ie.

Ja, je hoorde daarnet George Baker. Met Sing for the Day. Ja. Je moet voor de dag zingen, hè. Daarvoor draaide ik het nummertje van Freddy de Lits. Maar goed, mensen, u bent nog steeds afgestemd. Ja, ja. Voor de mensen die wat later zijn ingeschakeld. Dit is Dietje Bert. Ja, vanuit Hengelo. En dat heeft ook onze Stef. Stef, die luistert ook gezellig mee. Stef, ook een hele goede avond daar in Blok Zijl, hè. De volgende twee nummers die ik zo meteen ga draaien is eentje van Belinda Kinner. Het is mijn leven, dat is haar titel. En diegene die erom lachen moet, dat is Henk Bennett. Hey, ik lach als een clown. Nou, die draaien we ook zo meteen. Ja goed, George Baker was net voor de jaren 70 en daar zal ik er nog een paar van draaien straks. Is altijd een mooi jaar geweest, mooie muziek. Maar mocht u die niet vernauwen, vraag rustig een plaat aan. Een verzoekje 06 28 13 24 21. Of anders gaat u lekker naar de site van ons en dan gaat u naar de verzoekserver. En dan vraagt u een plaatje aan en dan komt het hier terecht hier in de studio. Ja, nog even een kleine update. Ja, ik kreeg net ook een update vandaag op de telefoon. Onze Peter Holland. Ja, ja, hij is weer vanaf aanstaande zaterdag. Dus zaterdag. Ja, volgende week. Hè. Dus het is nu maandag, maar aankomende zaterdag dus. Is hij weer er van de partij. Dus dat is weer een heel groot plezier voor heel veel luisteraars natuurlijk. En natuurlijk ook voor het team van Radio 1224. Het is altijd uiteraard gezellig als Peter er weer is. Ja, er waren kleine strubbelingetjes. En ja, Peter is weer helemaal terug zaterdag. Dus mensen, ja, dan weet u dat weer.

0: niet te wachten op een flauwekul op de radio. En als je de commerciële radio hebt, dan is het gewoon praten. En dit is gewoon muziek.
1: Radio 12P4.
0: Zonder smering loopt alles naar de tering, hè? Dat weet jij. Ja.

Ja, hier ben ik weer. Ja, dat was net Henk Bernhard. Ik lag als een kloon, zegt hij. Maar goed, ik moest even verkijken. Ja, want er staat een verzoekje klaar. Ja, ho, ho, ho, een verzoekje. Ja, verzoekjes aangevraagd door Ronald Heusman. Hij wil graag een nummertje horen van Shaky Stevens. Hij zegt, die gaat in een ronde voor al het mooie en het goede personeel bij 1224. Ronald, bedankt voor jouw

0: Ja, dat was onze Henk Dissel. Met de titel Chansen. Ja, ja, lekker. Chansen, hè. Nou goed. Van Henkje Dissel gaan we even door. En dan vliegen we even naar de andere kant in. En dan heb ik er eentje klaarstaan van Katja Epstein. Ja, die kennen hem ook allemaal nog wel, hè. In Petersburg der Vatermarkt. Verdermarkt, moet man zeggen in Duits, nee. Dus nog eenmaal. In Petersburg is des Verdermarkt. Katja Epstein, kom ze.
1: La

Ja, ons eigen duo. Onbekend. Nee, laat ik niet liegen, hè. Nee, dit is duo nationaal natuurlijk. Bert, wat doe je nou? Maar goed, duo nationaal natuurlijk. Ja, hè, dat moest ik even kwijt. Maar goed, we gaan lekker door. Every Stars. Als de zon weer schijnt. Ja, ja. Hopelijk doet hij dat morgen natuurlijk weer, hè. Het was vandaag ook een hele mooie dag. Dus als hij dat morgen ook doet, ben ik wel weer tevreden, hè. Ik denk jullie ook wel. Nou, komt-ie. Every Stars.

Ja, dat was Ellen and the Moonmakers. Ja, Moonmakers moet ik zeggen natuurlijk. Maar duidelijk uitgelegd werd. Je moet beter articuleren, hè. Maar goed, die dat wel doet en die de prima en een mooie stem op haar naar heeft gehouden, is een mooi nummer van Costa Cordalis. Komt-ie.

Ja, mooi. Mooi. Zangeres zonder naam. En de titel Karel en Leda. Ja, even een tekstje uitleg. Er was een verzoekplaatje. Draai ik meestal in mijn uitzending een mooie plaat van Henna Ton uit Kesteren. Hij is er altijd als de kippen bij. Hè. Ik bedoel, hij luistert de hele dag naar Radio 1224. En als hij luistert naar mij, dan weet ik altijd, dan draai ik altijd even een plaatje voor hem. Met zijn favoriet, zangeres zonder namen daarom. Hè. Probeer elke keer een nieuw nummer. Hè, niet altijd hetzelfde. Ik neem aan dat de keuze goed was. Nee, ik vind het altijd wel prettig. We krijgen al een duimpje, dus het is wel goed, hè. Goed, mensen, nu luistert maar steeds naar Radio 1224. Met Studio Hengeloze Weend hier uit Hengelo, natuurlijk. Ja, een maandagavondprogramma. Meestal gevarieerd van Duits, Engels en een beetje Nederlands. Ja, een beetje Nederlands. Hoofdzakelijk Nederlands. Beetje rustig gepraat met. En we draaien af en toe ook een mooie Duitse plaat. En natuurlijk ook een keer een mooie Engelse plaat, hè. Dus vraag rustig een plaat aan op 06 28 13 24 21. Of via de verzoekserver. Dat kan allemaal hier bij 1224. En we gaan zo meteen lekker verder met een mooi nummertje van de Roffels. Het Spinnenwiel. En daarna draai ik een mooie plaat van Simone. Dus blijf er even gezellig bij. Tot een uurtje of 10, denk ik. Is dit DJ Bert vanuit Hengelo. Wow.

Ja, Roger Whittaker was dat. Ja, dat hebben we allemaal wel gehoord, denk ik. Hè. Die man heeft toch wel een hele fantastische stem. Hè. Maar ja, goed. Wie dat ook heeft, dat is Els Bakker. Els Bakker kennen we ook wel. Jazeker. En die heeft ook een mooi plaatje gemaakt. Gaan we even lekker naar luisteren. En daarna draai ik het oude bekende mooie plaatje van Joanne Hammer. Ja, en zo gaan we nog lekker even door tot een uurtje of 10. En dan is het er wel weer voor gezien aan deze kant. Hè. Dus we beginnen met Els Bakker. Kom ze.

0: Vroeger zonden wij uit vanaf een geheime plek. Nu gewoon vanuit de studio. De piratenmentaliteit bleef hetzelfde. Radio 1224. Op de Middengolf en het internet. Overal, altijd.
1: Altijd piratenhits.

0: bestaat een gerucht over een zender die alleen maar hits draait.
1: Alleen maar hits draait.
2: Dat gerucht klopt.
0: Radio 1224.
2: Radio 1224.nl.

luisteraars, dat was het dan voor vanavond. Op de valreep draaide ik nog even Bas Hutten, Ovalia. Ja, ja. Het was weer twee uurtjes vanuit Hengelo. Een gevarieerd muziekprogramma van jong en oud. Nou, allereerst iedereen bedanken, hè, voor het luisteren natuurlijk naar 12-2-4. En natuurlijk voor de verzoekjes die ik gekregen heb. Mogen natuurlijk altijd meer zijn, hè, aan deze kant. Maar voor iedereen die ook zometeen gaat slapen, zou ik zeggen een hele goede nachtrust. En morgen allemaal gezond erop. Ja, we hopen natuurlijk dat het morgen net zo'n mooie dag is als vandaag. Dan kun je er misschien lekker erop uit. Ja, pak de fiets of ga in de tuin. Het is toch onbekend, hè, dat we daar nu al in oktober zitten. Hè. En dan hebben we nog steeds zo mooi weer. Hè. Pop, pop, pop, pop. Maar goed, mensen, blijf lekker verder luisteren naar 12-2-4. Morgen overmorgen. Er is altijd wel een DJ live, hè. Maar goed, voor de maandagavond zit het erop voor mij aan deze kant. Ik doe de knopjes naar beneden. Ik maak nog een beetje maandagavond en dan zoek ik zo meteen ook de 2 meter plank op. Ik zou zeggen, mensen, bedankt voor het luisteren. Een hele goede nacht en tot de volgende keer. Bye bye, daardoor.

0: 104.5.
1: Via de Middengolf of het internet.
0: De zender met karakter. Karakter. De zender met sfeer. Sfeer. En altijd piratenhit. Piratenhit.
1: www.radio1224.nl. Echt heerlijke muziek.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Vooral in het noorden breidt de bewolking zich uit. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Het waait bijna niet, maar in de kustgebieden staat er een matige zuidwestenwind. Vannacht kan er in het noorden wat lichte regen vallen en blijft het in het zuiden droog met daarvoor al kans op mist. De temperatuur varieert van een graad of 16 in het noordwesten tot een magere 7 in het zuiden. Wind is er nauwelijks, maar aan de kust waait er een matige westelijke wind. In de ochtend is het met name in het noorden en midden van het land overwegend bewolkt met ook kans op wat lichte regen. In het zuiden lost de eventuele mist op en breekt de zon door. Het blijft daar ook droog. 'S Middags is het vooral in het noorden bewolkt met kans op lichte regen, terwijl er in het zuiden en later ook in het midden zonnige perioden voorkomen. Het wordt zo'n 19 graden in het noordelijk kustgebied tot 23 in het zuiden. Er staat morgenmiddag weinig wind, maar aan de noordkust komt een matige wind uit westelijke richtingen. Morgenavond klaart het vanuit het zuiden steeds meer op. Woensdag zijn er eerst zonnige perioden en daarna krijgen we buien en toenemende wind. De middagtemperatuur daalt naar een graad of 14. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
0: Op de tandem, tijdens het brommerskieken, in mooi Valkenburg. Of als je draait als een haan op een toren. Altijd piratenhits.
3: Eindelijk iets anders op de radio.
0: Radio 1224.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.

0: Ook deze. Sluit je aan bij de leukste luisteraars van het land. Dit is 1224.
1: Radio 1224.
0: Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
1: Altijd piratenhits.
0: En dan nu, live op Radio 1224. Joop Ruitenbeek. En dit is het nieuws op Radio 1224.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Het Nederlands elftal heeft het duel met Servië met 2-1 gewonnen. In de 31ste minuut scoorde Teun Koopmeiners vanuit de vrije trap de 1-0. 4 minuten later maakte Servië dankzij een kopbal van de 19-jarige spits Mihajlo Cvetković de gelijkmaker. De tweede helft leek op slot te zitten met een uitstekend spelend Servië, maar in de 72ste minuut wist Joshua Zirkzee de 2-1 te maken.
3: Het is mijn oud nieuws natuurlijk. Het schiet niet op. Goedenavond, 12-4. En wat ons een muziek van Luitenbeek.

Tim Harden hoor je hier op 12-2-4. En we gaan nog één pokale draaien. En dan gaan we er ook zo van tussen weer natuurlijk. Hè. Zegt allemaal goeienacht en welterusten. En morgen gezond natuurlijk. Laatste is er een van Dave Davies. Jij wel van de Kings. Hey, groeten.

0: bestaat maar één radiostation.
1: Eén radiostation.
0: Op
1: 12-2-4.
2: Radio1224.nl.
3: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
2: Fijn dat je luistert naar Radio 12.

0: en deze. Maar ook deze.
1: Ik wil een huisje op de heide.
0: Dit is het nieuws van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Onderhandelen met de VS heeft volgens de Iraanse president Pezeshkian geen enkele zin meer. Via de staatsomroep laat hij weten dat de VS beloftes niet nakomt en Iran zelfs tijdens eerdere gesprekken heeft aangevallen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen verslechteren snel door aanhoudende spanning rond de strategische straat van Hormuz. Iran wil die strategische doorgang pas heropenen als Washington aan 7 strenge eisen voldoet, waaronder het opheffen van de sancties. De situatie rond het zinkende schip Nautilus in de Groningse Eemshaven is weer onder controle. Het 73 meter lange vaartuig dreigde te kapseizen door een gat in de romp bij de machinekamer, maar hulpdiensten wisten het lek te dichten en het water weg te pompen. Er zijn geen gewonden gevallen. Het transportschip voor windturbineonderdelen was op het moment van het incident leeg. Rijkswaterstaat had al uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van een 500 miljoen euro voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. En 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na rellen tijdens AZC-protesten in Gelderland. Volgens de burgemeester van Neder-Betuwe zijn de opstootjes in Opheusden en Kesteren aangewakkerd door raddraaiers van buiten de gemeente. Zij zouden de lokale jeugd hebben opgehitst en voorzien van zwaar vuurwerk. De betogers keren zich tegen de komst van ruim 100 asielzoekers. De burgemeester noemt de acties zowel levensgevaarlijk als misdadig. Het weer, in het noorden wat lichte regen en in het zuiden droog met kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Overdag krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Altijd de beste piratenhits. Radio 1224.
4: Non-stop hits.
0: Radio 1224.nl.

0: Het is een verleidelijk klein knopje met een groot resultaat. De aanknop van Radio 1224.
1: www.radio1224.nl.
0: Altijd piratenhits.

0: 1224, de geheime zender die iedereen mag horen.
1: Radio1224.nl.
0: De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hits.

0: Ook deze.
1: San Quentin, you've been living hell to me. You blistered me since 1963.
0: Radio NL, Q Music, 100% NL, 538 of Veronica. Ze klinken leuk, maar niet zoals Radio 1224. Altijd piratenhits.
2: Op de achtergrond de akkoorden van ons orkest. Het cafeetje. Dank u.

0: 1224 weerbericht.
1: Vannacht kan er in het noorden wat lichte regen vallen en blijft het in het zuiden droog met daarvoor al kans op mist. De temperatuur varieert van een graad of 16 in het noordwesten tot een magere 7 in het zuiden. Wind is er nauwelijks, maar aan de kust waait er een matige westelijke wind. In de ochtend is het met name in het noorden en midden van het land overwegend bewolkt met ook kans op wat lichte regen. In het zuiden lost de eventuele mist op en breekt de zon door. Het blijft daar ook droog. 'S Middags is het vooral in het noorden bewolkt met kans op lichte regen, terwijl er in het zuiden en later ook in het midden zonnige perioden voorkomen. Het wordt zo'n 19 graden in het noordelijk kustgebied tot 23 in het zuiden. Er staat morgenmiddag weinig wind, maar aan de noordkust komt een matige wind uit westelijke richtingen. Morgenavond klaart het vanuit het zuiden steeds meer op. Woensdag zijn er eerst zonnige perioden en daarna krijgen we buien en toenemende wind. De middagtemperatuur daalt naar een graad of 14. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Waarschuwing. Deze zender kan zorgen voor verhoogde gezelligheid, spontane meezingers en een gevaarlijk sterke drang om de radio harder te zetten. Dit is Radio 1224. Niet